0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 6 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MSNBC en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in AMB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu, non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Wakker Worden met William.

0: meteen wakker worden. Heerlijk energie om mee te starten. En ook een hele goede morgen allemaal. Dit is Wakker Worden met William. Blijf gezellig bij me en we gaan lekker door met de ochtend. Geert Spadoel schreef dit nummer spontaan in de trein en werd een gigantisch hit. Het is een van de meeste gestreamde Nederlandse nummers ooit.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Altijd goed voor de ochtend, lekker vrolijk. Bob Sinclair wilde een nummer maken dat de zonlicht verspreidt. En dat hoor je. Gary Payne nam een

4 uur tot 5 uur tweestemming. Een programma van Paul en Marleen. 5 uur tot 7 uur Paul's platenkast. Gevarieerd programma uit de kast van Paul. Om 7 uur tot 9 uur non-stop muziek. Van 9 uur tot 11 uur Go with the Flow met Bjorn en Yvonne.

name het in één take pure lijf. Gevoel. Eurovision vibe, ritme, energie, dat is dansen in de keuken. Het is scoren hiermee de hoogste Turkse notering.

Het nummer werd een zomerhit in meer dan 20 landen. Altijd vrolijk, altijd goed. David Guetta en Kelly Rowland nam dit nummer in één take, pure magie. Het werd uitgeroepen tot de beste dance track van het jaar.

0: energie blijft lekker omhoog.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

Cara met Fame. Dit nummer werd in één dag geschreven voor een film, iconisch. Het won een Oscar voor de beste originele song. Klassiek, energie, love it. Duffy wilde een retro soul vibe en werd een wereldhit. Het nummer is opgenomen met volledige analoge apparatuur.

Dat was een doorbraak, meteen wereldwijd succes. Het nummer stond 6 weken op nummer 1 in Duitsland. Retro vibe blijft heerlijk.

van Stop the Music. Gemaakt voor de gelijknamige film Pure Disco Energie. Het nummer werd een cultklassieker ondanks de flop van de film. Disco blijft werken in de ochtend. Kiki die wilde een nummer dat pure zelfvertrouwen uitstraalt. En het is gelukt.

Ze namen het op met een liveband om hun energie vast te houden. Jimmy Jackson en Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Opgenomen in 1984 en nog steeds een gigantische feel-good.

werd populairder dan de film waar het in zat. Dat was Wakker Worden met William in deze ochtend van 9 tot 10. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Let me see you dance, man.

0: uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Jong Beleefd.

iedere keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me.

0: in mon dernier mot.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Goeiedag, beste mensen. Hier zijn we weer met leutige dialectverhaaltjes voor de radio. Weet je waar ik een grote nekel aan heb? Aan laten bedarven van goed eten en drinken. Dan ligt er zwijlen een halve bloemkool, een zakje broccoli of een bosje zomerpeekjes wekenlang in de koelkast zonder dat dat gebruikt wordt. En dan kun je het natuurlijk weggooien. Dat vind ik doodzonde. Dan kan het wel zijn dat daar een goede excuus voor is, hoor. Ik wil niet zo dikwijls hetzelfde vlak naar mekaar eten. Of ik wou het wel klaarmaken, maar ik had niet de goede saus in huis. Of ja, maar die prei die moest eerst op. En dus erger ik mijn eigen geregeld. Dan is de slaai weer bruin geworden. En dan is de limonade weer wijd over de datum. Dan kun je die weer wegkiepen.
1: Weet u wat dat woord betekent?
0: Wegkiepen.
1: Stuur uw oplossing naar info@erfgoedbrabant.nl of naar Erfgoed Brabant postbus 1325 5200 Bernard Johan in Den Bosch onder vermelding van bij wijze van. De opgave van 2 weken geleden.
2: Toentertijd. Toentertijd is de Loonse tegenhanger van toentertijd. Dat woord wordt in het Nederlands vaak uitgesproken als toendertijd, omdat het verward wordt met indertijd met een D. Maar waar indertijd letterlijk in die tijd betekent, met der als oude naamvalsvorm, is toentertijd een combinatie van toen, ter en tijd. Dus letterlijk toen in die tijd. In het dialect van Loon op Zand is er een S achtergekomen, die ook in betets en mistetets zit.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
2: Henk Baars Bikesport.
1: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
2: Henk Baars Bikesport.
3: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
1: Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: Henk Baars Bikesport.
1: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
2: henkbaars.nl.
4: 11 uur. Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu een Poco Jacco.

0: Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Henk Bosmans, die de techniek verzorgt.
1: Vandaag aandacht voor Nederlandse componisten. Zo ben ik begonnen met de Overture 2000 van Henk van Lijnschoten. Van Lijnschoten was van grote betekenis voor de ontwikkeling van nieuwe muziek voor de harmonie- en fanfare-orkesten. Zijn Overture 2000 schreef hij in 1989 en het is het 2000ste werk dat muziekuitgever en molenaar sinds 1933 heeft uitgegeven. Een feestelijke aanleiding dus. Je hoorde de Tokyo Kosei Wind Orchestra onder leiding van Jacob de Haan. Naar een groter en bekender werk nu, en wel van Peter van Anrooy. In 1900 schreef Van Anrooy zijn bekendste werk, de Piet Hein Rhapsody. Het zijn een thema en variaties op het bekende liedje De Zilvervloot. Je gaat luisteren naar een opname van het Nederlands Radio Symfonieorkest onder leiding van Kees Bakels.

0: Vanuit Hilvarenbeek is dit Vlo Radio.
1: Na de sprankelende Piet Hein rapsodie naar een compositie van Hendrik Andriessen, die leefde van 1892 tot 1981. Hendrik Andriessen schreef zijn variaties en fugen op een thema van Johan Kuhnau in 1935 voor strijkorkest. Je hoort het thema en dan volgen 6 variaties, elk met een eigen karakter. Het Radio Symfonie Orkest onder leiding van Jaap van Zweden.

Willem Pijper schreef zijn blaasquintet in 1928-1929. Het is heel absolute muziek, vrij van literaire verwijzingen. Hij liet zich inspireren door onder andere Darius Milhaud en Igor Stravinsky. Abstracte muziek die veel ruimte laat voor de fantasie van de luisteraar. Je gaat luisteren naar een opname uit 1972 van het Nederlandse Danzy Quintet, bestaande uit muzici van het Concertgebouworkest. Het zijn vier delen. Een allegro, een adagio, andante moderato en tot slot een vivace.

0: Goedemorgen. Dit is het geluid van Flow Radio.
1: Van Johan Wagenaar laat ik nu zijn concertouverture Cyrano de Bergerac horen in een uitvoering door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van voormalig chef-dirigent Ricardo Chailly. Laat-romantische muziek, beïnvloed door de symfonische gedichten van Richard Strauss. Het is een studioopname uit 1990.

0: Brands bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 12 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
4: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Let me live. Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 2 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Piet, de website doet het weer eens niet.
4: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
3: Ah, fijn. Hij doet het weer.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 3 uur. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing de afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 4 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu tweestemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, allemaal hartelijk welkom mensen op deze zondagmiddag, de 20ste alweer van dit jaar.
0: Ja.
1: En ja, wij begonnen met een plaat die we helemaal uitgedraaid hebben. Dat is voor ons ook wel apart.
0: Ja.
1: Of voor mij dan in ieder geval.
0: Ja, jij draait eigenlijk nooit plaatjes helemaal af natuurlijk.
1: Dus nee, dat is voor jou zo...
0: Dat is voor jou sowieso wel uniek.
1: Ja, zolang als ze inderdaad, ja, of ze moeten soms in de top 200 van Hilvarenbeek staan. Hè, de lange uitvoeringen, dat vind ik wel leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar Dua Lipa, daar begonnen we mee met Don't Start Now.
0: Ja.
1: Even jouw favoriet ook, deze, of niet?
0: Nou, niet echt per se meteen een heel favoriet, maar ik vind het altijd wel een leuk liedje om te horen.
1: Oké.
0: Okay. Hij verveelt niet zo snel.
1: Ik dacht altijd in het begin, hè, toen zij kwam, Dua Lipa, dacht ik altijd van, nou, die komt ergens uit Spanje of zo, maar... Dat komt ze oorspronkelijk volgens mij ook wel uit die richting vandaan, tenminste haar ouders, maar ze komt eigenlijk uit Engeland gewoon, hè.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, ik dacht ook inderdaad dat ze ergens... Ik ga het meteen even snel opzoeken.
1: Ja.
0: Brits, Albanees, Kosovaars is ze.
1: Oh ja, zie je wel?
0: Ja.
1: Mix van alles.
0: Ja.
1: Even door de blender geweest en daar stond ze. Maar ja, ze maakt mooie platen zoals deze. Don't Start Now.
0: Ja, en we hebben ook een aantal nieuwe platen deze week. En dat is ook de volgende. Daar is er eentje van.
1: Ja, Nederlandse groep, hè?
0: Nederlandse groep, Rondé. Hebben een nieuwe plaat, Running Away.

0: Ja, er komt volgens mij een nieuw album aan. Want de nieuwe singles, die, ja, die elke week
1: vliegen
0: komt er een beetje voorbij. Ja.
1: Dus, het is wel een leuke.
0: Way, ja, Rondé, een beetje op de oude stijl.
1: Ja.
0: Zoals ze ooit begonnen zijn, dat is wel leuk.
1: Ja.
0: De volgende is er eentje van een duo. En hij is nog niet zo lang geleden in Nederland geweest, de zanger. Hè?
1: Welke van de twee?
0: Ja, de editors. De hoe heet die? Tom Smith.
1: Mm-hmm.
0: Die heeft toch nog gestaan op... moet ik even...
1: Festival.
0: Ja, een festival. Maar ik dacht volgens mij het Pinkpop Festival.
1: Mm-hmm.
0: Dat ze daar opgetreden hebben, de editors. En die heeft ooit een duo gevormd met zijn vriend Burroughs.
1: Andy Burroughs.
0: En die zat in... Hoe was het ook weer?
1: Ja, ik haal ze altijd door elkaar. Want het was inderdaad de zanger van de editors en de drummer van...
0: Ja, America.
1: Razorlight.
0: Oh ja, Razorlight.
1: Ja, Andy Burroughs was de drummer van Razorlight.
0: Ja, en die heeft ook een mooi album, twee albums gemaakt. En best mooi,
1: ja.
0: Geslaagd.
1: Ja, en dit is...
0: Parliament Hill?
1: Ja.
0: Wist je niet meer?
1: Ik moest even de lijst erbij pakken.

0: Niekent, dan moet je het best wel eens een keer gaan luisteren bij je platenboer. Want de moeite waard. Parliament Hill van Smith & Burrows.
1: Ja, ze hebben ook een kerstalbum gemaakt, toch?
0: Ja, een hele mooie. Want er staat When the Time Froze.
1: Mm-hmm.
0: En ja, er staan best wel hele mooie nummers op.
1: Oh, die kunnen ook alweer over een paar maandjes draaien.
0: Ja, dat is altijd ook weer gezellig, hè, als we die tijd op gaan.
1: Ja.
0: Maar over prachtige platen gesproken, deze die mag er ook wel zijn, vind ik. Want ja, ik vind het wel een van de leukste platen die de laatste weken zijn uitgekomen.
1: Mm-hmm.
0: En hebben we het over?
1: Charlie Gere en Cat Burns.
0: Ja, die Charlie Gere die kwam me niet zo bekend voor. Maar,
1: nee, maar Cat Burns die volgen wij wel een tijdje.
0: Ja.
1: En ja, die van net was Smith & Burrows was natuurlijk een duet. Maar well, we hebben er nog eentje.
0: Ja, dat is ook een duet. Maar dit is ook zo'n duet wat je zegt van nou, dit past uitermate perfect op de zondagmiddag.
1: Small Talk.

0: Ja, zondagmiddag lekker in je luie stoel en dan ja, een wijntje of een biertje erbij.
1: Nou, dat is niet verkeerd, hè?
0: Glaasje water mag ook trouwens.
1: Borrelplankje.
0: Ja, prachtig nummer met een mooie sax erin. Charlie Deere en Cat Burns. En ja. Small Talk.
1: En dan gaan we verder met Steve Winwood.
0: Oh ja, en die imiteert op dit moment de Smith & Burrows eigenlijk, want die stond er nog in. Dus oh. Ik moet hem even...
1: Ik dacht al, komt heel erg kenbaar voor, ja, denk ik.
0: Ja, die leek er veel op, ja.
1: Ja, dit klopt beter.
0: Dan zijn we snel, hè, hier in de techniek.
1: Nou.
0: Als dit we te laat zijn.
1: Back in the High Life again.

0: Ja, ook een album. Ja, Back in the High Life Again. Ja, van het gelijknamige album. En ja, er is ook een plaat die je eigenlijk altijd op kunt zetten.
1: En jij weet vast wel wie er in de backing vocals meedoet. Of heb, heb ik nou een nieuwtje?
0: Nee. David Crosby of James Taylor?
1: James Taylor.
0: Ja, inderdaad. En weet je wie de piano speelt op deze?
1: Ga jij me nu vertellen?
0: Nee, want dat weet ik ook niet.
1: The Boom Rats.
0: The Boomtown Rats. Ja, met Bob Geldof, hè, achter de microfoon. Toen maakte hij nog platen.
1: Ja. I don't like Mondays.

0: Ja, dat Bob niet van maandag houdt, is wel duidelijk. Met deze I don't like Mondays.
1: Jij wel? Heb jij wel altijd zin in op zondag zo zin in de maandag?
0: Ja, maakt me niet uit.
1: Nee?
0: Ik vind het al wel leuk om te beginnen, dus ja. Ah,
1: workaholic.
0: Workaholic, ja. Dat zeggen ze dan, hè.
1: En dan gaan we verder met Fleetwood Mac.
0: De dromen zijn bedrog. Oftewel, dreams.

0: Ja, ik weet zeker dat de mensen dit kunnen waarderen. Zonder melkmuziek, Fleetwood Mac and Dreams.
1: Ja, de volgende plaat, dat is weer een nieuwe. En ook weer een plaat van eigen bodem. Douwe Bob, die...
0: Beetje op de country toren met de volgende.
1: Ja, die is ook speciaal volgens mij naar Amerika toegereisd om een country album
0: op te
1: maken.
0: Nemen. Ja. Oké, en daar komt deze van. Dat is een klein voorproefje ervan.
1: Ja, dit is Note to Self.

0: verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, ik heb een beetje begrepen dat met het heengaan van Dolly Parton toch de een na de andere zangeres op komt duiken met country en western muziek.
1: Ja, en het slaat wel aan, want in Amerika is het sowieso heel groot, maar nu komt het ook wel...
0: Ja, een beetje overwaaien naar Nederland, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, dus we gaan het zien.
1: En nu gaan we weer even naar iets heel anders.
0: Nieuwe single van Nothing But Thieves.
1: A Different Kind of Happiness.

0: Ja, nieuwe single Nothing But Thieves in tweestemmig vandaag. A different kind of...
1: happiness.
0: Happiness, ja. Happiness. Ja,
1: ik vind dat ze echt hele toffe muziek maken.
0: Ja, dat maken ze ook. Alleen ik vind ze de laatste tijd een beetje die gitarist, die is een beetje te ruig bezig.
1: Is en te enthousiast.
0: Ja, die vind ik in deze plaat ook weer. Die overheerst een beetje. Maar goed, mijn smaak. Ik ben ook al een oude, hè? Oude getrouwen, zoals het heet. Toch? Mm-hmm.
1: Maar goed, gelukkig is er voor iedereen wat dan, hè?
0: Ja, zo is het. Ik hoef het ook niet te luisteren, hè?
1: Nee. En dan gaan we verder met Stevie Wonder. En Incognito.
0: Ja, is dat nou een cover of is dat nou een tweede uitgave?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, ik denk het laatste. Het origineel is van Stevie Wonder dus.
1: Maar vandaag gaat hij door als cover.
0: Oké.

0: Ja, zeg misschien jou helemaal niks, maar ken jij Sergio Mendes?
1: Ja, die ken ik. Nou, maar okay, meer omdat hij een liedje heeft gemaakt met...
0: Ja, toen van de Black Eyed Peas.
1: Black Eyed Peas, denk ik,
0: ja. Ja, dat is een beetje deze stijl, hè?
1: Ja, een beetje zomers.
0: Ja. Incognito en Stevie Wonder met Don't You Worry About a Thing. Ja, en als je dan toch over zomers hebt... De volgende, die heb je ook uitgekozen.
1: Ik
0: beetje in de nazomer.
1: Ja, ik ben mijn lijstje aan het zoeken.
0: Oh, ja, moet wel je lijstje uitdraaien.
1: Ja,
0: of zo, dat
1: heb ik wel, alleen...
0: Oké, maar het is Pretty Shining People van George Ezra.
1: Ja. Ik heb hem.
0: Nou, ik zou je even helpen.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat is ook zonnig.

0: Ja, een zonnig plaatje van George Ezra. We horen de laatste tijd weinig van onze George.
1: Ja, dat is een beetje jammer, hè?
0: Ja, hij moet weer zijn album maken, want het is toch altijd leuke muziek. En deze Pretty Shining People.
1: We zullen hem eens een berichtje sturen.
0: Ja, we lopen tegen het eind aan, hè? Want we hebben nog 10 minuutjes volgens mij. Een beetje ruw geschat.
1: Ja, en ik moet zeggen, Bruno Mars wordt weer op het wachtbankje gezet.
0: Ja, die zit al lang op de reservebank,
1: ja,
0: hè?
1: Toch? Al een paar weken.
0: Ja. Nou, we starten hem gewoon even opnieuw in. Want zij begint eigenlijk meteen te zingen. Nu.

0: Dopamine, die kwam uit Duitsland, hè? Want daar wordt die geproduceerd. Ja, daar komt het vandaan, Purple Disco Machine. Ja, de viooltjes zijn ingestemd.
1: Ja, wij moeten weer afscheid nemen voor deze week. Maar volgende week dan zijn we er weer tussen 4 en 5 op Flow Radio met Tweestemmig. Blijf nog even lekker hangen voor Pauls platenkast.
0: Ja, 2 uur moeten ze
1: nog
0: hangen.
1: 2 uur nog. Ah, dat is prima te doen.
0: Toch?
1: We gaan zo meteen nog afsluiten met Hea van Outkast. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. En nog een hele fijne zondag.
0: Nou, hele fijne zondag mensen. Tot volgende week. En ja, hey.
1: Hey, ja.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 5 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd, en een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
4: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Pauls Platenkast.

0: Capitals.
1: Ja, daar zijn we weer, mensen. Allemaal een hele goede middag op deze zondagmiddag. Ja, we zitten alweer in de 20e september. Ja, een beetje de nadagen, zeg maar, van de zomer. En ja, een beetje kwakkeldagen, hè, soms. Het zonnetje schijnt, maar ook wat regendruppeltje links en rechts. En dat deed mij besluiten om even lekker in die kast te kraaien met ja, gouden ouwe. En ja, op de zondagmiddag dan heb je toch wel even zin om weer lekker die platen ook uit de jaren 60 een keer te spotten. En daar zat bijvoorbeeld deze bij, waar we mee begonnen. The Four Tops. En Standing the Shadow of Love. Het welbekende Tamla Motown label, waar onder andere The Four Tops zoveel hits op gescoord hebben. Maar ook andere. Tot zelfs Lionel Richie, The Jackson 5, Diana Ross. Ja, ga ze maar even door. Maar ik vond het wel even lekker om op deze zondag te beginnen met deze. En ik ga straks nog eens even kijken hoe hoog dat die plaat toen eigenlijk gescoord heeft in Nederland. Ja, en als we dan toch over gouden ouwe hebben, dan vind ik dit een van de mooiste intro's uit de jaren 60. En dan heb ik het over The Love Affair. Hartelijk welkom vandaag bij Paul's Platenkast. En wij gaan terug met deze Everlasting Love.

Ja, en deze platen die zitten voor mij altijd in de hoek kermisplaten. En dan gaan we toch altijd weer een beetje terugdenken aan de tijd uit de periode in Sint-Oederode, waar ik geboren ben, toen naar Schijndel. En dat waren types van deze platen die je dan in de Cakewalk en zo hoorde. Ja, prachtig. The Love Affair en Everlasting Love in Paul's platenkast. Dit is ook een leuke trouwens. De KLF. En Stand by the Jams. En let op, deze dame, dat is Tammy Wynette die erin zingt.

Ja, er was zomaar te gast Tammy Wynette bij de KLF. Moet even een beetje op zijn Engels blijven herhalen. Ja, ze had een eendagsvliegje met deze Stand by the Jams. En dat Stand by the Jams, dat sloeg een beetje natuurlijk op haar hit Stand by Your Man. De KLF. En ja, ik had nog even nagekeken. 1967 kwam die plaat uit van de Four Tops. En die stonden toen op nummer 24 in de top 40 als hoogste positie. En dat valt me eigenlijk een beetje tegen. Want ik denk, nou, die is best wel hoger geëindigd. Maar dat je niet helemaal altijd bij het rechte eind hebt, dat bewijst ook de volgende plaat. Want ik dacht zeker, nou, dat is een flinke hit geweest. Ook een van de laatste weliswaar voor de Carpenters. Richard en Karen Carpenter. En deze komt uit 1978. En ik denk, nou, dat is een ja, best wel een leuke plaat geweest in de top 40. Maar die heb ik toch niet helemaal zuiver. Want hij bleef hangen in de tipraden op nummer 7. Sweet, sweet smile.

Ja, en daar begrijp ik dan helemaal geen snars van. Dat zo'n plaat dan eigenlijk helemaal niet doorkomt in de hitparade. Want dit is de man die we nog kennen van Killer. En dan heb ik het over Seal. En ja, die man heeft de stem uit duizenden. En hij kan alles netjes en mooi maken. En dat deed hij ook met deze. Een samenwerking met de Duitse DJ Clapton. En het heette Just a Ghost. Nou, dat klinkt lekker rondig op de achtergrond, hè? Zeg, u bent nog steeds in Pauls platenkast te gast. En we gaan best leuke plaatjes draaien deze zondagmiddag. Op Flow Radio, want zo heet deze. The Course.

Het leuke van deze plaat, als je het begintoon hoort, ja, dan weet je de rest al. Een zogeheten oorworm van de Human League. En uit de jaren 80 stamt deze Don't You Want Me. Ja, wat is het toch fijn als je op de middag, op zondagmiddag zelfs, gewoon lekkere gezellige plaatjes kunt draaien. Een uurtje dat veel gezelligheid voorbij komt. In Paul's platenkast deze van de Kings. En die onderstrepen het nog maar eens, het gevoel wat je hebt als je naar Flow Radio luistert op de zondagmiddag. Aandacht voor de Kings en Sunny Afternoon.

Ja, die zomertuin is wel een beetje achter de rug, denk ik. We gaan een beetje het najaar in, maar... Ja, dat is niet verkeerd ook niet. Want dan heb je natuurlijk altijd een beetje in het najaar... heb je de lekkere muziek. We stevenen dan weer af op de top 2000 en de top 200 van Neil Varenbeek. En dan komen de mooiste platen voorbij. Ja, zet maar even alles scherp. Voor de drie dames Wilson Phillips. En hun hit, Hold On.

Ja, dat waren de dochters van Brian Wilson van de Beach Boys. En de dochter van John Phillips, die vroeger deel uitmaakte van de mama's en de papa's. Dat vormde samen Wilson en Phillips. Dus Wilson Phillips. We hebben een paar hitjes gehad, waaronder deze eigenlijk toch wel de grootste was. En we luisterden naar Hold On. Ja, ik denk al, komen ze nou niet, komen ze een keer tot spelen en dan komen ze niet tevoorschijn. Maar we hebben hem. Oudje van de Police. Vandaag in Paul's platenkast op deze zondagmiddag op Flow Radio. Don't stand so close to me.

Ja, and Don't Stand So Close To Me, dat was een nummer geschreven door Sting. En uitgevoerd door de Police. En het was net een beetje een grensgevalletje, want hij kwam... 1980 stond hij op de derde positie van de top 40. En ja, hij bleef daar nog 11 weken in staan. En daarna kwam hij in 1986 nog een keer terug, hetzelfde nummer. Maar dan met een beetje aanpassing erin. En daarna ging Sting op de solo tour, maar dat wist hij waarschijnlijk al. Dit is een oudje van de Doobie Brothers. Paul's platenkast vandaag gaan we terug met deze Eyes of Silver.

Wel een beetje tot favoriete bandje van mij. Ik kan er heel goed naar luisteren, naar de Doobie Brothers. Ze hadden de eerste hit Listen to the Music, maar daarna volgden er nog vele meer, waaronder deze. Maar deze hoor je niet zo vaak en dat is Eyes of Silver. Ik wou zeggen hallo. Ik zat op die drums te wachten van deze Paul Nicholas, een plaat uit 1978. Eendagsvliegje. We gaan terug in de tijd met On the Strip.

En deze plaat die stamt uit de tijd dat John Lennon nog altijd de lead vocals zong. En de tweede stem was dan Paul McCartney en George Harrison. Maar dat veranderde later. En dit is een oudje geweest van de Beatles for Sale volgens mij. 8 Days a Week. En we hebben er in de praktijk hebben we toch maar 7. En dan hoop ik toch zo dat deze een van de platen van Hall & Oates in de top 200 komen van Heel Varenbeek. Zoals dit nummer van Elton John. Wat zij ook in een mooie jas hebben gestoken. Philadelphia Freedom.

0: Ja, leuke cover op deze zondagmiddag. Originele is hier van Elton John. Zijn Philadelphia Freedom werd nu in een nieuwe jas gestoken door het duo Hall & Oates. En als u straks, ja, het is nog een beetje ver, maar ja, het zit er toch aan te komen. Als je straks weer gaat stemmen, de top 200 van Hilvaren B, denk er dan aan Hall & Oates. Die zouden toch wel heel waarderen, denk ik, als ze in de top 200 van Hilvaren B zouden belanden.
1: I've heard people say...
0: Ja, Barry, jij ook.
1: Too much of anything.
0: Die staat volgens mij ook nooit in deze. Ja, in plaats van Barry White dan.
1: I don't know about that.
0: We gaan terug met de een na laatste van deze zondag van het eerste uur. En ik zie u straks ja, na het nieuws en reclame voor Paul Platenkast Nederpopuur. Dit is Barry White en Can't Get Enough of Your Love. It's just not enough.

Ja, we hebben nog eentje te goed voordat het nieuws en de reclame aanbreekt. En dan zie ik u straks in de tweede uur het nederpopuur van Paul's platenkast. Wij besluiten met Barry White en zijn Love Unlimited Orchestra. En aandacht voor Jonas Blue. Tot na het nieuws.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu als platenkast een uurtje Nederpop.

Ja, mensen hadden wel eens even lekker binnenkomen. Met, het was weliswaar een eendagsvliegje. Van deze Amber uit 1996. Een Nederlandse productie. En zo klonk het helemaal niet, hè. Het had best een internationaal karakter, deze plaat. This is your night. En dan ga ik even spieken, want zij kwam in 1996... maar liefst op de 16e plek in de top 40 met deze This Is Your Night. En ik vind hem ook altijd leuk om te draaien. En dat doen we dan op deze zondag in de tweede uur van Pauls Platenkast Nederpopmuziek. Ja, en we hebben er toch een paar leuke klaarstaan, want er zijn best veel platen gemaakt als je het zo voorbij ziet komen. En ik zag dat onlangs op Radio 2 niet, maar ik zat op de tv te kijken naar het hele gebeuren van de scene van 24/7. En daar gaan we straks ook nog even naar luisteren. Want dat is toch wel een hele mooie documentaire die op tv op dit moment weer verschijnt. En ik had hem al een keer gezien, maar ik heb hem toch nog even op opnemen gedrukt. Want ik vind het altijd leuk om nog eens een keer na te kijken. En in die eerste aflevering die voorbij is gekomen, daar stond Nens van 24/7 dus centraal. En de schrijvers van alle hits. En van het trio, wat eigenlijk langzaamaan een duo werd. Dus als je nog kunt kijken, dan moet je dat zeker eens gaan doen. We gaan er straks nog eentje draaien van 24/7, maar eerst gaan we terug naar deze. Dit was er ook zo eentje, zo'n hit die je eigenlijk nooit kunt vergeten. De oorworm van Hathaway. Dit was zijn grootste, What is Love?

Ja, dit kwam allemaal voorbij in de jaren 90. En Hathaway die heeft wel een aantal andere hits nog gescoord, maar deze What Is Love, die stond toch wel bovenaan het lijstje. Ze zong ooit Goede Tijden, Slechte Tijden. Tenminste, de titelsong. En dan heb ik het over Lisa Bouret. Maar dit is nog steeds een van haar betere krakers. Vandaag in Pauls Platenkast op deze zondag, de 20e september, gaan we even uitbreken met deze. Lisa Bouret en Break It Out.

Ja, een uitdrukking die op Flow Radio wel vaker wordt gebruikt. Dat swingt nog steeds als een kameel, deze Lisa Bore en haar Break It Out. Ja, we blijven even in de jaren 90 hangen. En ik had er zojuist al een beetje aangekondigd van die documentaire van 24/7... die voorbij kwam op, NPO3. En dat ging over een zekere Ruud van Rijen, die uit de buurt van Eindhoven komt. En die had zo'n beetje wat leuke bandjes opgenomen. En die dacht, nou, ik ken er wel een leuke meid, Nens. En die kan er wel in zingen. Dus zo startte eigenlijk het succes van 24/7. Maar in het begin wisselde de samenstelling van de groep altijd best wel frequent eigenlijk. Want zelfs Captain Hollywood heeft er een tijdje bij gezeten. Ja, die Stacey die is eigenlijk het langst bij 24/7 geweest. Maar Nens uiteraard ook. En Nancy kennen we, Nens Kohler, die kennen we ook natuurlijk van haar aspiraties als presentatrice op tv. Maar zingen, dat kon ze ook wel de beste. En dit is volgens mij wel een van hun grootste hits. Uit 1993 stamt deze Slave to the Music. En ze behaalden daarmee nummer 5.

Ja, beslist een hele goede aanrader om op tv te kijken of op NPO nog even na te kijken. Er staat een documentaire op van waar deze groep 24/7 centraal staat. En ook daar komen alle hits voorbij van deze formatie. En alle wel en wee van de band. Want ja, het is best wel een heel spektakel. Want die Ruud van Rijen, die eigenlijk heel het feestje begonnen was. Ja, die heeft er in ieder geval wel uiteindelijk nog een lekker centje aan overgehouden aan deze tijd met Nance en 24/7 met Stacy. En dit was een van hun grotere hits, Slave to the Music. Ja, zo kan je wel, hè? Even de bom erin. Ja, ook altijd nog heel leuk om te draaien is deze Richenelle. En zijn Dance Around the World. Vandaag een Pauls platenkast, hè, uit het Nederpopkastje.

Ja, ik ken eigenlijk niet zo heel veel muziek van Alan Clark, moet ik bekennen. Want ja, deze ken ik uiteraard wel, Blow Me Away. En ook zijn Father and Friend, samen met zijn pa. Ja, Alan Clark, ik moet altijd even een beetje zo'n beetje shiften van... ja, ga ik hem nou wel draaien of niet draaien? Want hij heeft wel eens ooit zo'n ja, blonde stemmetje, weet je wel. Zo noemen ze het ook weer, ik ben het even kwijt. Maar zo'n hele benepen stem. Maar met deze viel dat best wel mee. Blow Me Away. Ik heb een verzoekje binnengekregen of ik iets van Anita Meijer wil draaien. Dan draaien we natuurlijk ja, best wel veel Why Tell Me Why. Maar ook de Alternative Way. Maar ook deze, die hoor je minder vaak. En die is net zo leuk.

Ja, gelukkig hè, mensen, ik kwam hier weer een keer voorbij op 96.0 FM Flow Radio. En ja, deze keer dus inderdaad geen Why Tell Me Why, maar Anita Meijer met Idaho. Zeg, afgelopen week ja, bereikt ons het tragische bericht natuurlijk dat Ben Saunders, de eerste winnaar van Idols, is ja, tragisch om het leven is gekomen. En ja, zijn maat die het jaar daarna Idols won, ja, die traden best nog wel regelmatig op samen. Heb ik het over Boris. En hij had de hitsingle na zijn winst in Idols met deze When You Think of Me.

Ja, ik vind deze man nog steeds geweldig. We hebben het over een Nederlandse productie, Blauwzoen. Het lijkt soms op een reïncarnatie van Roy Orbison. Met zijn grote zwarte bril en zwarte haren. Maar hij maakt schitterende muziek. The Promise of Promises of No Man's Land. Ja, en Nederlandse producties op deze zondagavond in het tweede uur van Paul's Platenkast. Kwam ik deze tegen. En je bent altijd gewend dat elke plaat toendertijd van BZN sowieso in de top 10 terecht kwam. Want anders dan klopt er iets niet. Maar in 1968 was dat nog niet zo, lag dat niet zo voor de hand. Want er kwam een plaat uit en die heette Maybe Someday. En de groep was BZN uit Volendam, 1968. En ze haalden echter alleen maar de tweede plek in de tipparade. Maar er was nog geen zangeres, dus het waren allemaal heren toen de tijd. Maar ga eens even luisteren, want het is best een leuk nummertje. BZN uit 1968 met Maybe Someday.

een beetje de flauwe powertijd, hè, zoals ze dat toen noemden. BZN en Maybe Someday. Ze hadden het dus niet om in de Nederlandse hitlijst te komen, maar het was wel een hele goede plaat om het te proberen. En de eerste successen die bleven nog een beetje uit, maar daarna kwam dat helemaal in orde. Dit is Earth and Fire.

Ja mensen, dat was zeker Johnny Kaagman, Wild and Exciting. En dit was volgens mij de opvolger van Seasons, hun eerste single.

Ja, vergeten groep en een vergeten plaat. Earth Meets Water. Uit Utrecht kwamen ze. Deze formatie Rigby. Ja, terug naar 2026 met een van mijn favoriete platen van de laatste tijd. Roxanne Hazes. Als je meer keer hoort, wordt hij elke keer weer mooier. Vang je mij?

Ja, zo goed gedaan, deze single, deze productie van Roxanne Hazes. Dat is de titel, Vang je mij. Ja, en dan komt ook echt toe aan onze laatste plaat van deze zondagmiddag. En volgende week zijn we uiteraard weer met Paul's Platenkast. En dat doen we dan weer van 5 tot 7 achter tweestemmig. En onze laatste plaat die we gaan draaien is er eentje van de kast. Een lekker serieus nummertje, hè? Even tandje terug. Lekker even zwijmelen naar de zondagavond. Tot volgende week, mensen. Dit is De Kast met In de Wolken.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 7 uur. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go with the Flow.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: Goedenavond, luisteraars.
0: We dachten heel even dat we in een ander programma terecht waren gekomen, maar dat is absoluut niet zo, hè? Van Flow Radio.
1: Nee, we dachten aan onze Chris.
0: Ja.
1: Met de Sound of Metal.
0: Ja, inderdaad. Maar het past wel helemaal bij je thema en ben maar gerust, lieve luisteraars. Het is echt Go With The Flow. Zondagavond, 9 uur. Met mij en met Bjorn.
1: Jazeker.
0: De rest van de nummers zijn easy listening. Maar het past wel bij het thema namelijk. Want het thema deze week is puberteit. En puberteit gaat van zacht naar hard.
1: En lekker dwars.
0: En lekker dwars.
1: Bij de meeste althans. Dus ja, daar hebben we weer een lekkere playlist bij gevonden. En bij uitgezocht.
0: Ja.
1: En daar gaan we gewoon lekker aan beginnen.
0: Dus ga lekker zitten.
1: Ga lekker liggen.
0: En geniet.

En dan is het tijd voor de dichtgedachte. Puberteit. Als je ouders vervelend beginnen te doen. Puberteit. Als je ouders vervelend beginnen te doen.

De avonturen van Cornelis Clemens. Cornelis Clemens kreeg deze week weer een vraag en ging natuurlijk weer op zoek naar het antwoord. En de vraag luidde: Cornelis, wat is de betekenis van puberteit? Cornelis pakte gewoonlijk zeer zijn tablet erbij en dacht: eerst maar weer eens kijken wat internet aan informatie over puberteit geeft. En zo staat er geschreven: puberteit is de levensfase waarin een kind zich lichamelijk en geestelijk ontwikkelt tot een volwassene en begint meestal rond het 10e of 11e levensjaar en duurt tot ongeveer het 18e. Het kenmerkt zich tot bepaalde veranderingen die zich zowel lichamelijk als geestelijk uiten. Ook zoeken de meeste pubers een eigen identiteit en willen zich losmaken van hun ouders. Zo dacht Cornelis hardop: dat is toch wel herkenbaar omschreven. Maar hoe ziet Cornelis puberteit zelf? Nou, Cornelis gaat er weer eens voor zitten, maar hoeft daar ook niet zo lang over na te denken. Puberteit, tja, dat is al wel even geleden. En hij kan zich daar ook niet zoveel meer van herinneren, al denkt hij dat het rond zijn 12e of 13e begon te uiten in andere kleding en kledingstijl dan wat zijn ouders het beste voor hem vonden. En het figuurlijk schoppen tegen alles en iedereen die niet met zijn gedachten mee kon of wilde. Dus, mama en papa waren meestal de klos. Maar ook leraren op school en andere mensen die gezag of autoriteit wilden uitstralen. Cornelis wilde zijn eigen pad bewandelen. En daar had hij niemand voor of bij nodig. Althans, dat dacht hij toen. Toch is hij best goed terechtgekomen, al zegt hij het zelf. En puberteit, het hoort er nou eenmaal bij. De een loopt er makkelijk doorheen. En de ander heeft een hoop uitdagingen, om het zo maar te zeggen. Toch komt het vaak goed als een puber maar begeleid wordt. Dan de grappige moraal van deze week volgens Cornelis Clemens: puberteit, dat is wanneer je ouders vervelend beginnen te doen.

0: Ja, Bjorn, en dan is het alweer tijd voor de wekelijkse hartekreet.
1: Nou, kom maar eens op.
0: Oeh, pubertijd. Ja, hij is eigenlijk ook best wel kort. Maar ja, een puber is ook kort af, toch?
1: Was ik wel.
0: Lekker puberen.
1: Lekker puberen. Ja, als ik in de spiegel kijk, dan denk ik dat ik dat wel gewoon lekker gedaan heb.
0: Echt,
1: het was bij mij inderdaad relatief kort af. Het was ja, het was nee. En ja, mijn moeder zegt wel, ik was makkelijker schijnbaar achteraf gezien dan mijn zus. Terwijl dat mijn zus zei, nou, zo word ik nooit. Dus mijn zus is 4 jaar jonger.
0: Oh, echt,
1: maar mijn moeder zei, ja, jullie waren allebei niet super slecht of zo. Geen super slechte dingen gedaan. Maar het verschil tussen, ja, misschien al wel gewoon tussen jongetje, meisje, de manier waarop je opgevoed bent of zo. Ik heb geen idee. Maar ja, ik denk dat mijn ouders wel de handen vol hebben gehad. Zeker aan mij. En dat het zeker niet altijd makkelijk is geweest. Maar ja, ja goed, puberteit. Iedereen heeft het, denk ik. Iedereen, en de ene gaat daar makkelijk doorheen. Of makkelijker doorheen. Wij hebben geen kinderen, dus ik kan het heel makkelijk voor een ander zeggen. Maar ja, ik weet het niet precies. Ik kan beter aan jou vragen natuurlijk. Want je bent zelf puber geweest. En je hebt er een gehad.
0: Nee, ik zelf, ja, weet je, ik heb 3 zussen. Waarvan er 2 echt gewoon met mij gewoon 1 jaar schelen. De een is 1 jaar ouder, een ander is 1,5 jaar jonger. Dus mijn moeder die had 3 puber meiden.
1: Achter elkaar.
0: En bijna achter elkaar. De een volgde de ander op. En de ene was misschien wel eerder puber dan de andere.
1: Ja.
0: Dus ja, weet je, lekker puberen. In het kwadraat niet. Want mijn jongste zusje die is geboren toen wij dus puber waren. Dus ga er maar aan staan. Hoe ouder ik word, hoe meer respect ik ook voor mijn moeder krijg. Met 3 pubers ook nog een kleintje verwelkomen. Die heel erg welkom was, by the way. En waar we met z'n allen ook heel erg verliefd op zijn geworden en heel veel van houden. Maar 3 pubers. En dat was toch wel een handje vol.
1: Ja, ik geloof het achter elkaar.
0: Terwijl wij echt niet zo. Soms hoor je wel eens dat ze echt gewoon uit de band springen of zo. Dat valt wel mee. Misschien omdat we ook steun hadden. Maar ja, wij vlogen elkaar gewoon dus in de haren. Het uitvechten was dan bij ons boven te doen. En dan was hoe noem je ze ook alweer? Nou ja, maakt niet uit. Dus degene die het langste volhield, die had gewonnen. Maar nee, in principe, als ik terugkijk op mijn pubertijd, dan zit die natuurlijk wel vol onzekerheid. Maar ook met vriendschappen maken kattenkwaad uithalen met elkaar. Maar ook op avontuur met elkaar. Ik vond het avontuur van pubertijd, als ik erop terugkijk, viel het eigenlijk wel mee.
1: Ja, ik denk dat ik het van mezelf, misschien een hoop mensen dat zeggen. Aan de andere kant, als je echt goed kan spiegelen en je weet dat je echt dingen hebt gedaan die misschien niet zouden kunnen. Dat je zegt, nou, daar was ik wel echt puber. Maar er zijn natuurlijk mensen die, ja, als je het slechte pad opgaat en je komt niet meer op het goede pad, heb je natuurlijk ook mensen die.
0: Dat is wel het gevaarlijke van de pubertijd.
1: Dus je moet, vind ik, wel goed begeleid worden als puber. Daar heb je wel gewoon mensen voor om je heen nodig.
0: Ik heb tegen mijn puberzoon ook altijd gezegd in de opvoeding, en hij heeft echt wel gepuberd. Maar wel van, blijf bij jezelf, wat er ook gebeurt. Als al gaan er 10 naar rechts en voor jou heb je zoiets van, ik ga naar links.
1: Ja.
0: Blijf bij jezelf. Om op het goede pad te blijven, inderdaad.
1: Ja, dat wijze is ook woorden. Gelukt. Wijze woorden voor jongere ouders die naar ons luisteren.
0: Ja.
1: Geen idee hoe onze luisteraars daar over het algemeen natuurlijk over denken. Laat het weten op flow@flowradio.nl, waar je overigens alles kwijt kunt. En dan gaan wij weer lekker verder met het volgende nummertje.

De magische wereld van Petronella. Elke zondagavond als Petronella naar bed gaat, luistert ze naar de radio, sluit haar ogen en laat zich meenemen door de klanken van de muziek. En ze belandt in een prachtige magische wereld, waarin ze zich even helemaal kan ontspannen. Magisch kabbelt, magisch sprankelt en speelt met de tijd van zijn. Vandaag luistert ze naar het thema puberteit. Petronella staat in haar kamer voor de spiegel en kijkt naar zichzelf. Ze vraagt zichzelf af wat puberteit betekent en hoe zij zelf er later uit zal zien als ze puber is. De uitleg die komt van Cornelis. Maar ja, hoe ziet ze eruit? Heeft ze dan nog een brilletje nodig? Of zijn haar glazen misschien wel dikker geworden? Het beeld in de spiegel vervaagt en het lijkt wel alsof er vanuit een dichte mist iemand aankomt lopen. En als Petronella goed kijkt, dan is ze het zelf, maar dan als 13-jarige puber. Nou ja, denkt Petronella. Ik dacht net nog hoe zou ik eruit zou zien en dan kom jij tevoorschijn. Als de boze stiefmoeder van Sneeuwwitje spreekt haar spiegelbeeld tot Petronella en begint te vertellen over hoe spannend ze het vond om naar de middelbare school te gaan. De eerste dag was het allerspannendst. Met een superzware leren boekentas achterop haar fiets gaat Petronella naar de MAVO en parkeert haar fiets in de fietsenstalling. Ze tilt de zware tas van haar fiets en ze hoort lachend achter zich: "Hé, brilsmurf, waar gaat die grote boekentas met dat kleine meisje heen?" Oh nee, dacht Petronella. Niet hier ook al? Maar als ze zich omdraait, ziet ze dat het de opgeschoten buurjongen is die het als een grapje bedoelde en Petronella wegwijs maakt op school. Al snel blijkt dat ze in een klas vol gezellige pubers zit. Lachen, gieren, brullen, maar soms, heel soms, dan komt ook de onzekerheid van de puber in Petronella naar boven. Leren vindt ze erg leuk en gelukkig mag je als je 13 bent ook naar het jeugdhonk, waar ze samen met haar puberzussen door haar vader naartoe wordt gebracht en de meest gezellige avonturen beleeft. Als ze vrij van school is, spreekt ze af met vriendinnen, thuis of bij een vriendin, en kletsen ze volop over jongens, over kleding, maar ook over die stomme puisten die ineens op je gezicht verschijnen. In de puberteit verandert je lichaam, vertelt haar spiegelbeeld. Eerst groei je in de hoogte, maar je wordt langzaam ook een jonge vrouw. En ook al heb je het niet in de gaten, Petronella, er zullen jongens verliefd op je gaan worden. Niet om hoe je eruit ziet, maar vooral ook om wie je bent. Want je blijft vol verwondering, zelfs als puber, in het leven staan. Als een dapper, blij ei, omringd door vrienden en vriendinnen die heel graag met je opgroeien van puber naar jongvolwassenen. Petronella gaat op haar bed liggen en overdenkt alles wat er gedeeld is. En ze weet dat ze niet bang hoeft te zijn om puber te worden. Petronella, haar motto is: leef, geniet en droom. Leef ook al doet het pijn. Geniet van alles en iedereen om je heen, al is het nog zo klein, en droom. Droom van alles wat je nog te wachten staat. Dromen kunnen werkelijkheid worden, zolang jij erin blijft geloven. Hoe was jouw pubertijd?

0: lieve luisteraars. Dan komen we alweer aan het einde van het eerste uur Go With The Flow. Met het thema puberteit. We gaan er even tussenuit voor reclame en journaal. Maar we komen ook weer terug met een tweede uur non-stop easy listening op het thema. Voor degenen die zo meteen naar bed gaan, zeggen we alvast welterusten. En voor degenen die met ons meegaan naar het tweede uur. Flow Radio.
1: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Ja, Bjorn, het is alweer tijd voor het tweede uur.
1: Ja, met het thema puberteit.
0: Ja, welkom lieve luisteraars in het tweede uur. Go with the flow.
1: Zo is het. En daar hebben we nog steeds een hele mooie lijst voor het tweede uur bij staan.
0: Ja.
1: Lekker non-stop, zoals jullie van ons weten. Ja, ik denk van alles wat.
0: Ja, zo dus te zien wel.
1: We gaan er maar gewoon lekker aan beginnen.
0: Ja, blijf lekker zitten.
1: Blijf lekker liggen.
0: En geniet.

0: lieve luisteraars, ook aan de puberteit komt een einde.
1: Ik wou eigenlijk zeggen, gelukkig wel.
0: Ja, gelukkig
1: wel. Misschien maar goed
0: ook. Dat is misschien maar goed ook. We gaan er, het is weer klaar voor deze week. Dus we gaan er weer tussenuit voor een hele week. Maar volgende week zondag om 9:00 zijn wij weer terug. We hopen jullie ook, we hopen dat jullie genoten hebben van deze week. We wensen jullie voor zometeen een welterusten. Morgen gezond weer op en tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat op gegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Mannix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.